ben het de goede kunnen komen en toetje aan en zijn taak. Je gaat zien bij de hart die taak. Dat wil het doen bouwen, dat kan te roos zijn die komen. Maar dat is het tijd is net aan, bij het doen maar hè. Boeken zat toen, papa, nu maar, mijn nek bagi, dan je wil lang en ja. Maar dat boeken toetje, die kan boelo, mijn nek bagi. Dat wil dat maar rat op. Dat wil dat zij aan. Ik doe dat en dan is het hard. En dan dingen kan die, salam FM, salam, untuk semua.